0: Denk je hier in de studio bij Vasily, grote broeder uit de grote studio, maken goede muziek voor deze Griekenland, hè? We feiern hoppa, hey.
1: Denk je hier?
0: Ik denk, Uzo, was machst du?